0: Wat een stem. Wat een song. Het is echt... waanzinnig. Nee, ik vind het echt... Pah.
1: NPO Radio 2.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.